0: Maak een zinnetje. Dik hem op, jongen, met. Zo, dat is ik.
1: Hier in een klein van oh, nee, die van vis, vis, je neemt je linie van wat ik wil doen.